0: Kids Radio.
1: Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen allemaal. Wat leuk dat je luistert naar de ochtendshow. Het is vandaag alweer even spieken.

Ja, dan is het fijn om te horen dat je al op de helft bent. En denk je, nou ja, maar ik vind naar school gaan superleuk. Kan natuurlijk ook, hè. Misschien heb je een hele leuke juf of meester. Nou, dan is het ook fijn om te weten dat je lekker al halverwege bent. En vandaag gaan we natuurlijk heel veel leuke dingen doen in de uitzending. Ik ga straks natuurlijk weer de prijsvraag stellen. Want elke dag kan je bij ons prijzen winnen. En dat kunnen zijn tickets, dat kunnen zijn kleurboeken, dat kunnen zijn rugzakken. We hebben van alles en nog wat in de aanbieding. Het is alleen wel zo dat je niet kan kiezen, hè? Want elke week geven we iets anders weg. Dus straks ga ik natuurlijk vertellen uitgebreid, hè, wat dat deze week is. Maar als je denkt, dat duurt me allemaal te lang, dan mag je natuurlijk ook even kijken op onze website. Want daar wordt het natuurlijk ook aangekondigd. Dan zie je dat precies zo staan bij het blokje van winacties. En daarin zie je trouwens meteen ook dat in de ochtendshow niet de enige plek is waar je prijzen kan winnen. Dat kan namelijk ook op andere momenten. Nou goed, genoeg over al die winacties, al die leuke dingen die we weggeven bij Hallo Kids Radio. Want we doen natuurlijk veel meer dan alleen prijzen weggeven. Straks natuurlijk ook de leukste liedjes. En als jij graag met jouw stem op de radio wil komen of je wilt dat ik een berichtje voorlees, wat je bijvoorbeeld even getypt hebt in WhatsApp, dan kan dat natuurlijk. Stuur dat in via de Hallo Kids radiotelefoon of via de mail. Want dat is zo leuk, hè? Dat we met z'n allen als het ware samen radio kunnen maken. Of het nou een verzoekje is, of dat je gaat vertellen dat je vandaag misschien wel op schoolreisje gaat, of misschien heb je een andere belangrijke mededeling. Je mag het allemaal insturen. Voor nu gaan we eerst eens even iedereen wakker maken. En dat doen we vandaag als allereerste met Jill en Julia.

0: leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Toen las Langnek een spannend boek voor aan Roodkapje.
1: Toen hoorde de prinses dat er zacht op de deur werd geklopt.
2: En toen?
1: Nou, morgen verder.
2: Nog één bladzijde. Ik wil weten hoe het verder gaat.
1: Als je nieuwsgierigheid zo groot is, is er morgen vast nog wel een beetje van over. Hm?
2: Net als het spannend wordt.
3: Goedenavond, Roodkapje.
2: Meneer de Wolf.
3: Waarom zo sip?
2: Nou, Langnek heeft een boek.
3: Viel hij je lastig met een boek? Arm kind, boeken, bah, vies.
2: Oh nee, het is juist mooi. Over een prinses die in een kasteel zit opgesloten. En een prins die is omgetoverd in een zwaan.
3: En dan?
2: Verder wilde Langnek vandaag niet voorlezen.
3: Wat flauw.
2: Ik ben zo benieuwd hoe het afloopt.
3: Als ik dat boek te pakken krijg, kan ik dus Roodkapje makkelijk naar mijn wolvenhuisje lokken. Mag ze ook mijn kookboek zien? Zal ze leuk vinden, want daar komt ze zelf in voor. Beste langhalzige vriend, je moet me helpen, je moet me helpen. Mijn hele wolvenleven zoek ik al een bijzonder boek. Over een kasteel. Dat is opgesloten in een zwaan. En, kijk, dat is hem. Wat toevallig.
1: Heeft Roodkapje erover verteld?
3: Ja. Schijnt enorm spannend te zijn. Mag ik het lenen?
1: Natuurlijk. Als je een paar dagen geduld hebt.
3: Ik ben het geduld zelf. Maar nu even niet. Hier met dat boek.
1: Als ik het Roodkapje heb voorgelezen, ben jij de eerste die het mag lenen.
0: Maar Roodkapje had op weg naar huis aan iedereen die ze tegenkwam verteld over het boek. Dus werd Langnek telkens gestoord door nieuwsgierige sprookjesfiguren.
4: Langnek! Joehoe!
5: We hoorden dat jij zo'n boeiend, voor kinderen niet los te laten boek bezit.
4: Voorlezen! Voorlezen!
1: Zolang ik dit boek heb, laat niemand me met rust. Leen het maar een tijdje.
3: Duizendmaal dank, langhalzige vriend. Als het echt zo spannend is, zal ik het verslinden. En niet alleen het boek. Nee, maar goed dat ik jou hier tegenkom, kijk eens.
2: Oh, gepikt van Langnek?
3: Geleend, om jou uit voor te lezen. Kom mee.
2: Ik ben zo benieuwd. Maar kan je eigenlijk wel goed voorlezen?
3: Als ik voorlees, hangt iedereen aan mijn lippen.
4: Hé, hey, kijk.
5: De wolf heeft dat lekkere leesboek van Langnek.
4: En hij gaat voorlezen.
5: Laat eens snel een spannend stukje horen.
3: Maar ik wil Roodkapje. Ik bedoel, het is een kinderboek.
5: Hoe meer kinderen erin voorkomen, hoe beter.
4: Voorlezen.
3: Het was zo donker in het paleis dat de prinses struikelde over de drempel van haar slaapkamer.
2: Veel te snel.
3: Het was zo
2: donker. Zo is het saai.
4: Nee, juist goed.
3: Het was zo donker in het paleis.
2: Jij kan niet zo goed voorlezen.
3: Ik kan heel erg goed voorlezen.
4: Vind ik ook.
5: Ga nou door.
2: Ik wacht wel tot je het uit hebt. Langnek kan het toch beter. Dag.
3: Maar Roodkapje, ik...
5: Hier blijven. We zijn benieuwd hoe het afloopt.
4: Voorlezen tot het boek uit is.
3: Helemaal. Het is een beetje dik.
5: Ik ben dol op dikke boeken.
4: Voorlezen! Voorlezen! Voorlezen!
0: Ze lieten de wolf heel lang doorgaan. En Roodkapje wist nu dat niet alles meteen komt als je het wilt. Soms moet je even geduld hebben. Dat maakt het vaak alleen maar leuker. Zo wacht ik geduldig tot iemand mij eens komt voorlezen. Maar dat is weer een ander verhaal.
3: De prinses hoorde dat er zacht op de deur werd geklopt.
4: En toen?
6: Ik ben zo moe.
5: Nog één!

0: Dat was muziek van Like Me uit Vlaanderen. Hoe kan het ook anders? Want ja, daar zongen ze over natuurlijk. Hè? En Vlaanderen is een gedeelte in België. En dan zat ik even te denken, maar we hebben deze week een leuke superhit. Dat heeft alles te maken met een nieuwe attractie in de Efteling. Maar ik zat even te denken, maar volgens mij hebben we nog geen enkele superhit gehad uit België. Of heb ik het nou mis? Ja, we zijn namelijk in januari begonnen met de superhit. Een liedje wat wij bij Hallo Kids Radio hartstikke leuk vinden, waardoor het extra vaak te horen is. En nou hebben we natuurlijk al heel veel leuke artiesten gehad. Wat dacht je bijvoorbeeld van Shakira? Wat dacht je van Job? Wat dacht je van Stay Tuned? Maar ook Fena Ramos deze week. En als je nou zit te luisteren en je denkt, ja, maar ik heb eigenlijk wel een hele leuke tip voor volgende week, dan mag je die natuurlijk insturen via de Hallo Kids Radio telefoon of via de mail. Want ja, kijk, wij zijn altijd op zoek naar hele leuke liedjes. En deze, ja, die was vorige week al heel vaak getipt. Dus natuurlijk is Fena Ramos met Niemand krijgt ons klein deze week de superhit. Speciaal voor die nieuwe attractie uit de Efteling.
1: Niemand houdt ons tegen of krijgt ons klein.
2: Niemand krijgt ons klein van Fena Ramos is deze week de superhit. Superhit. Bij Hallo Kids Radio.
1: Nog

0: Dat was Pops met Vitamine Buiten op Hallo Kids Radio. Tijd voor de platenkast.
1: De platenkast van Arnoud.
0: We zitten midden in de jaren 90, dus dan moeten we toch minimaal één liedje van de Backstreet Boys gedraaid hebben. Als dat het er niet twee zijn. Maar goed, het is pas woensdag, hè, dus er is misschien nog wel ruimte voor een tweede liedje. Dat betekent dat het toch, lijkt mij tenminste, ik ben weliswaar geen fan van de Backstreet Boys, want toen was ik nog niet echt geboren, heb ik niet zo meegekregen. Maar dan zou ik het toch wel fijn vinden dat dan het aller bekendste liedje gedraaid wordt. Dus ik dacht, dat ga ik er even bij pakken. De Backstreet Boys waren natuurlijk hartstikke groot in de jaren 90. We gaan luisteren naar Everybody, Backstreet's Back, Alright. Ja, ik kan het natuurlijk niet zo mooi zingen. Hè? Dat kunnen zij veel beter. Dus nu met z'n allen naar de Backstreet Boys live vanuit de platenkast. Everybody.

Dat was Alex Warren met Fever Dream. Die staat nu op nummer 1 in de top 40. Dus natuurlijk hoor je hem ook bij ons voorbij komen. En het leuke is, ja, wat hoor je allemaal nog meer op Hallo Kids Radio? Dat is ook de prijsvraag. En deze hele week maak je kans op tickets voor de binnenspeeltuin Monkey Town. En het leuke is, ja, die zijn op verschillende plekken in heel Nederland. Dus daar kan je naartoe gaan als je wil. Tenminste, het leukste is natuurlijk als je daar gratis naartoe kan. Als je wint met de prijsvraag van Hallo Kids Radio. Nou goed. Ik hoop dat je er klaar voor zit, want het is namelijk tijd voor de geheime 10 voor 7 prijsvraag. En deze week dus, zoals ik al zei, tickets voor Monkey Town. Nou, wat moet je daarvoor doen? Eigenlijk heel simpel. Ik ga zo meteen een vraag aan je stellen met een A, een B en een C antwoord. En daar staat natuurlijk maar één echt goed antwoord in. En de vraag is of jij weet welke van dat drie dat is. Dus let op, want hier komt de vraag. Waar zijn de ballen in een ballenbak van gemaakt? Dus als je naar zo'n binnenspeeltuin gaat, zie je zo'n hele mooie gekleurde ballenbak. En waar zijn die ballen in die ballenbak dan van gemaakt? Is dat A van plastic? Of is dat B van glas? Of is dat C van hout? Dus waar zijn de ballen in een ballenbak van gemaakt? Nou, volgens mij niet een hele moeilijke prijsvraag. Maar stel je voor je hebt even hulp nodig van papa of mama. Dan mag dat natuurlijk. Hè. Vraag het vooral even of zij ook het goede antwoord weten op de vraag waar de ballen van een ballenbak van gemaakt zijn. Want dan kan je het daarna namelijk insturen via de Hallo Kids radiotelefoon, via de mail of via het prijsvraagformulier op onze website. Want ja, kijk, ik heb niet alleen je goede antwoord nodig, maar ook je naam en je telefoonnummer. Want zo rond 10 voor 8, dan wil ik iemand kunnen bellen die dan het goede nieuws krijgt dat hij gewonnen heeft.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoelains. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger
4: that. Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoelains kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtend.

0: Nou, Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnold en DJ Mayoni.
2: Nou, reken maar van yes, het is 7:03. Dit is de ochtendshow.
0: Ja, inderdaad, allemaal een hele goede morgen. Het is vandaag alweer woensdag. En Arnold, ja, ik kan nog wel horen dat jij nog steeds een beetje last hebt van je stem, hè?
2: Ja, dat is zo. Maar goed, gisteren, ja, toen heb ik even niet meegedaan, want toen was ik niet te verstaan.
0: Nee, dan gaat het wel beter dan gisteren, dat klopt.
2: Ja, dat klopt. En het is nog vroeg in de ochtend, dan moet je even beginnen met praten. Het klinkt een beetje als een soort computerstem. Maar goed, ja, ik doe het mee. Het is alweer wat voor dag is het eigenlijk. Woensdagochtend, ik was even in de war. Het is woensdagochtend 13 mei. De dag na de eerste halve finale van het Songfestival.
0: Ja, dat was natuurlijk gisteren op tv. Dit jaar zonder Nederland. Ja, ik heb wel uitgebreid gekeken, maar ik moet heel eerlijk toegeven. Ook kijken naar de tweede ronde, want dat lieten ze dan zien. Hè, welke deelnemers dan komende donderdag nog zijn. Ja, ik weet niet. Ik vond ze nog niet allemaal even best. En ik heb nog niet echt dat songfestival gevoel. Normaal gesproken is de één of twee liedjes waarbij je denkt... oh ja, dat was 2000 Hupplepup.
2: Ja, je had
0: heb ik nu nog niet.
2: Volgens mij was dat alweer 2 jaar geleden. De Barabarabastu, Bastu. Was dat vorig jaar?
0: Dat was alweer 2 jaar geleden, geloof ik.
2: 2 jaar geleden was Zweden. En je had natuurlijk ook, en die vond ik zo leuk, weet je nog, die Baby Lasagna. Een beetje die rockachtige plaat.
0: Ja, was ook 2 jaar geleden. Ja, van Kroatië. Ja, toen werden ze tweede.
2: Ja, toen zaten er heel veel van dat soort liedjes in. En vorig jaar had je natuurlijk Tommy Cash met Spreadsel.

0: Nee, nou ja, kijk, en ze hadden dit jaar natuurlijk wel Griekenland, hè? Die meneer die als een soort halve tijger op het podium stond. Maar ja, dat is toch, ja, ik weet niet. Het was niet een liedje wat bij mij bleef hangen.
1: Nee, het was een soort, nou, het was wel een beetje gepikt van Joost Klein, hoor, die hele act.
0: Ja, nou ja, de Joost Klein was natuurlijk alweer een tijdje geleden, dus dan kan je inmiddels al wel weer iemand nadoen natuurlijk.
1: Nou, we gaan het er straks uitgebreid over hebben. Wie het ontzettend goed hebben gedaan, zijn de commentatoren van het Songfestival. Ja. Die kregen overal complimenten.
0: Ja, dat zijn voor het eerst nieuwe.

0: Johnny. Douwe Bob samen met... Oh, nee, ja, ik wilde zeggen... Douwe Bob samen met iemand anders. Maar dat is natuurlijk helemaal niet waar. Want Douwe is zijn voornaam en Bob is zijn achternaam. Dat is één persoon. Ja,
1: nou, oh, nee, dat, ik dacht je wat anders ging zeggen. Dat je ging zeggen Douwe Bob samen met Funny.
0: Ja, had ook nog gekund inderdaad. Ja, nee, zo heet het liedje dan weer. Nee, ja, nee, maar kijk, weet je, sommige artiesten die hebben bijvoorbeeld maar één naam. Dutch Tuber, hè, die heet Dutch Tuber. Maar daar staat hij vooral bekend om met die naam op het YouTube. Terwijl als artiest is hij vooral bekend als Job. Hetzelfde geldt bijvoorbeeld voor Cloud. Dus ook maar één naam. Snelle heeft dat ook. Terwijl Douwe Bob, ja, die heeft er dan weer twee.
1: Ja, inderdaad. Dus, nou goed, ja, ik snap de verwarring. Maar goed, we hebben het opgelost, hè.
2: Hebben jullie een ontbijttip voor ons?
3: Ja, nou, dat werd ook eens tijd.
0: Ja, ik heb een lekkere ontbijttip waarbij we een wrap nodig hebben. En een wrap gebruik je meestal om iets hartigs in te doen. Dus wat bedoel ik daarmee? Sla met kaas en tomaatjes en lekkere gekruiden gehakt. Gaan we vandaag allemaal niet doen. Nee, we gaan namelijk maken een zoete wrap. Ook lekker.
1: Een zoete wrap? Ja, ja, dan denk ik eigenlijk, maar dat is toch gewoon een pannenkoek die oprolt?
0: Ja, nee, want een pannenkoek is natuurlijk van ander materiaal, ander deeg gemaakt dan een wrap. Een
1: wrap is ook dunner. Snap ik. Ja, dat is anders. Een pannenkoek is wat, hoe zeg je dat, wat soepeler.
0: Ja, ongeveer. En nou ja, het is deeg, hè, dus er zit, die is wat dikker. Er zit ook wat meer lucht in. Een wrap kan je van tevoren ook natuurlijk al kopen in de winkel. Maar wat gaan we doen? We gaan een beetje een gekke variant maken, maar hij is wel heel lekker. Wat ga je namelijk doen? Je hebt een grote wrap nodig. Dan ga je de helft van met pindakaas smeren. En de andere helft smeer je met chocoladepasta. Dus dat je eigenlijk een soort twee halve stukjes taart krijgt. Dus de ene helft met pindakaas en de andere helft met chocoladepasta. Nou, als je dat gedaan hebt, dan ga je vervolgens plakjes fruit daarop leggen. Dan leg je aan de kant van de pindakaas plakjes banaan op. Zorg wel dat die wat dunner gesneden zijn, want dat maakt het oprollen straks wat makkelijker. En aan de andere kant leg je plakjes aardbeien bovenop de chocoladepasta. Nou, als je dat allemaal gedaan hebt, dan rol je heel voorzichtig die wrap op. Dus dat je eigenlijk als het ware twee smaakjes in één krijgt. En dan is je wrap klaar. En dan kan je hem bijvoorbeeld in kleine stukjes snijden als je wil. En dan krijg je een soort... Hoe gaan we dat noemen? Een soort wrap snicker. Die smaak heb je een beetje. Maar wel meteen met twee verschillende soorten stukjes fruit. Of zeg je, Arnoud, ja, ik weet het allemaal nog niet hoor. Ik vind het allemaal maar moeilijk. Ja, dat snap ik aan de ene kant. Aan de andere kant, kijk, weet je... Het is wel leuk om af en toe te experimenteren in de keuken. Want zo'n wrap maken met dus een banaan en een aardbei erin... dat is alvast belangrijk, hè, dat je lekker fruit eet. Maar die chocoladepasta en pindakaas maakt het dan natuurlijk ook heel erg lekker. Want dat is een combinatie, ja... Ik weet niet hoe het met jou zit, maar heb jij ooit een keer pindakaas en chocoladepasta... op één boterham gesmeerd bijvoorbeeld? Ik niet, totdat ik dit recept tegenkwam van die wrap. En ja, je zou dit natuurlijk ook met een boterham kunnen doen. Maar dat maakt het wat lastiger. Die wrap is ideaal omdat je hem kan oprollen.

0: Dat was mooie muziek van Bruno Mars. Dit draaiden we speciaal voor iemand. Want ik kreeg namelijk een berichtje binnen. Even kijken van mama Loes. En mama Loes die zegt... Ja, ik hoorde toevallig laatste keer dat jullie ook muziek van Bruno Mars draaien. Nou luisteren mijn kinderen heel graag naar jullie. Maar mag ik ook een liedje aanvragen? En vandaar dat ze dus dit mooie liedje van Bruno Mars wilden horen.
1: Ja, leuk. Mama Loes, niet te verwarren met Lala Loes. En nee. Wat een mooi liedje. Ik denk al, ik ken dit hele liedje niet. Maar hartstikke mooi. Oh, dan, maar dan wil ik ook een liedje van Bruno Mars aanvragen. Dat is namelijk, denk ik, de allernieuwste. Something Serious. Dat is een zomerhit. Maar goed, daar gaan we het later over hebben. Over liedjes gesproken, het Songfestival gisteravond. Nou, dat begon natuurlijk met, wat was het ook alweer? Moldavië, hè? Viva Moldavië. Het leek wat Holte Kroes.
0: Nee, Arnoud, kom op zeg. Je moet het wel goed zingen. Want je bent nou Viva Hollandia aan het doen. Dat was niet hoe het liedje klonk.
1: Nee, het was een beetje de...
0: Viva Moldova. Na, na, na, na, na, na, na. Viva Moldova. Na, na, na. Ja, ik weet niet wat ze daar meer zongen, want ik kan geen taal spreken die ze in Moldavië spreken. Die begonnen inderdaad.
1: Ja, nou, het is een beetje de Wolter Kroes van Moldavië. Verder hadden we nog... Wat?
0: Dat vind ik niet helemaal een goede vergelijking. Maar goed, maakt niet uit.
1: Dat ging gisteren viral in Nederland in ieder geval. Dat iedereen zei van... maar goed, maakt niet uit. Wat hebben we nog meer gezien? We hebben natuurlijk Finland gezien. En die wordt getipt als winnaar met die zanger en die dame op de viool. En wat wel heel bijzonder is, normaal gesproken wordt er eigenlijk niet live gespeeld met instrumenten. Maar in dit geval wel, want dat wilden ze graag. En dat was wel echt heel knap gedaan hoor.
0: Ja, ik vind dat toch raar, hè? Want dan ga je eerst uitgebreid zeggen... Nee, maar alle instrumenten die moeten altijd playbacken. En voor deze ene keer maken we een uitzondering. Maar ik weet niet, Arnold, of jij wel eens geteld hebt. Maar gemiddeld, denk ik, de helft ongeveer van alle artiesten die op het podium staan... nemen altijd standaard instrument mee. Dus dan denk ik, jongens, als je al jaren niet meer een echt officieel instrument mag gebruiken... waarom neem je hem dan nog mee?
1: Ja, dat ziet er gewoon leuk uit. Maar ze rammen dan een beetje op zo'n toetsenbord, terwijl het helemaal niks doet.
0: Ja, dat ziet er toch gewoon gek uit. Maar ja,
1: precies. Morgenavond, dan is de tweede halve finale. Wie staan er dan op het podium? Nou, wat dacht je van Bulgarije? Azerbeidzjan met een heel rustig liedje. Die komen normaal met een wel stevige liedjes. Roemenië, Luxemburg en Tsjechië. En Frankrijk, die hebben een heel mooi liedje.
0: Ja.
1: Een hele leuke zangeres. En dan heb je Armenië, Zwitserland en Cyprus... en ook Oostenrijk. En ik ben heel benieuwd hoe dat dan wordt. En Australië gaat volgens mij ook nog meedoen. Dat wou ik gisteren zeggen. Er stond opeens een wereldster gisteren op het podium.
0: Ja, maar die haalde de finale volgens mij niet.
1: Nee, Boy George van de Culture Club. Maar dat was een beetje een... Die kwam opeens oplopen en toen dacht iedereen... Oh, dat is Boy George. Oké, nou, dat kan ook nog.
0: Ja, maar goed, weet je, er zijn landen die echt heel graag willen winnen. En dit was in dit geval San Marino. Het is nog nooit gelukt om een mooie beker te bemachtigen van het Songfestival. Ze hebben het al eerder een keer met bekende DJ Flo Rida geprobeerd. Dus ik denk dat ze misschien gewoon dan maar even wat anders moeten doen. Want ja, gaan shoppen bij al die dure bekende mensen... hoeft dus helemaal niet zo te zijn dat het dan dus ook een beter liedje wordt.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Nou goed, donderdag meer. Het is natuurlijk wel laat op de avond. En zaterdag dan gaat het vaak helemaal lang duren. Hè? Tot een uur of één voordat de punten dan geteld zijn. Dus, maar goed, voor de fans, die blijven zitten hoor.
0: Ja, en voor iedereen die inderdaad nu luistert. Ik denk dat de meeste kids 's avonds niet gaan kijken. Maar er zijn altijd een aantal liedjes die kinderen daarna wel leren. Hè? Wat dacht je bijvoorbeeld van Espresso Macchiato of van deze?
2: Hero, let's come together! Papa, it's now or

0: Kinderen voor kinderen met dansen in de regen. Nou, als ik nu naar buiten kijk, is dat nog niet nodig.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
0: Nu is het nog dansen in de zon. Maar ja, dat kan vanmiddag natuurlijk anders worden, want dan is er wel regen voorspeld. Maar ja, aan de andere kant, kijk, als je vandaag jarig bent, dan is het wel fijn dat je wakker wordt met een zonnetje. Laten we eerlijk wezen.
2: Dat is zo. Nou, weet je wie er vandaag kaarsjes gaat uitblazen? Een hele bekende zangeres. Dat is Ilse de Lange.
0: Oh, ja, die kennen we wel. Onder andere van The Voice, hè, bijvoorbeeld.
2: Ja, die is vandaag 49 jaar geworden. En nou, dan heb ik nog twee hele beroemde zangers. Wat dacht je van Stevie Wonder?
0: Oh, ja, die wordt ietsje ouder, denk ik.
2: Ja, die wordt 76 vandaag. En natuurlijk een wereldster. En als we het over het Songfestival hebben, vandaag 72 geworden uit Ierland, Johnny Logan.
0: Oh ja, die heeft niet één, maar twee keer gewonnen. Als helemaal knap.
2: Ja. Dus nou, ook die gaat uitgebreid, neem ik aan, zijn verjaardag vieren. Mm-hmm. Als je nou thuis zit en je denkt, ja, maar bij ons is er thuis ook iemand jarig. Nou, daarvoor doen we de verjaardagsservice. En we gaan sowieso zingen voor alle jarigen die er zijn. En dan mag je thuis lekker meezingen.
0: Ja, en dat doen we natuurlijk met dit hele bekende liedje. Wij zingen met z'n allen mee, speciaal voor iedereen die...

0: even met z'n allen cowboytjes spelen met de radio samen met Loa Mellinga. En dan gaan we nu even door met aapjes spelen. Of nou ja, eigenlijk gaan we dat nog niet doen, want dat doe je eigenlijk pas als je in de binnenspeeltuin zelf bent. Hè? Deze week maak je namelijk tickets op...
1: Ja, je maakt kans op tickets.
0: Ja, ja, ik wou net zeggen, deze week maak je kans op tickets voor Monkey Town. Een hele leuke binnenspeeltuin die op meerdere plekken te vinden is in Nederland.
1: Nou, hartstikke leuk. We hebben al wat winnaars gehad deze week. En wil je nou kans maken op die tickets, dan moet je goed luisteren. Want je moet er wel wat voor doen. Mayoni gaat de prijsvraag nu stellen.
0: Oké, let op. Hij is vandaag niet zo moeilijk, kan ik alvast vertellen. Dus doe vooral even mee als je het goede antwoord weet. Want de vraag is, waar zijn de ballen in een ballenbak van gemaakt? Dus nog een keer, waar zijn de ballen die je in een ballenbak vindt van gemaakt? Zijn die
1: A
0: van plastic of zijn die
1: B
0: van glas of zijn die
1: C
0: van hout? Dus waar zijn de ballen in een ballenbak van gemaakt? Nou, is wel te doen,
1: als je
0: toch?
1: Denkt, ja, dat, ja, er zit één antwoord bij. Denk je, oeh, dat zou pijn doen. Maar goed. Als je het weet, ga dan snel naar de website hallokidsradio.nl. Klik dan even op het plaatje win en doe mee. En dan vul je dus in A, B of C. En niet vergeten ook even de naam erbij te zetten. Mm. En je telefoonnummer.
0: Ja, dus nog één keer voor de laatste keer vandaag. Wil jij kans maken op tickets voor de indoor speeltuin Monkey Town? Dan willen wij graag het goede antwoord weten op de vraag. Waar zijn de ballen in een ballenbak van gemaakt?

0: Ja, het zonnetje schijnt, dus ik dacht, ik moet even een zonnig liedje draaien hier op de radio. K3 met Mango Mango. Want past wel bij die zonneschijn.
1: Dit is de ochtendshow met Arnoud en Mayoni. Het is woensdagochtend 13 mei. En de periode van de avond vierdaagse komt er weer aan. Het is niet overal op dezelfde dag of dezelfde week. Mm. Altijd leuk. Ik vond het vroeger ook hartstikke leuk. En wat loop je dan? 5 kilometer volgens mij, hè?
0: Nou, dat kan verschillend. Dat kan 5 kilometer zijn, dat kan 10 kilometer zijn. En op sommige plekken doen ze zelfs 15 kilometer.
1: Maar zo, dat is
0: niet
1: afstand.
0: Overal zo.
1: Ja, nou, het is altijd wel belangrijk om je een beetje goed voor te bereiden. Hè? Dus ja. dat je niet meteen heel veel spierpijn hebt bijvoorbeeld. Dus van tevoren even een rekje strekje, zoals wij 's ochtends ook op de radio doen. Mm-hmm. Wat heb je nodig? Bijvoorbeeld een rugtas is altijd handig met een gevulde waterfles. Met wat gezonde snackjes. Een regenponcho is ook niet verkeerd, want je wil niet in de regen lopen.
0: Nee, week is daar nou net niet zo handig voor inderdaad.
1: Nee, dat klopt. Dus droge sokken, bladerpleisters, zonnebrandcreme en vooral een goed humeur.
0: Ja.
1: Dat zijn de tips dat kun je gewoon meenemen. Wat je zeker niet moet doen, ja, ik heb me daar ook al eens in vergist.
0: Nou.
1: Is wandelen op gloednieuwe schoenen.
0: Oh ja, dat is dom. Ja, die fout hebben wij ook wel eens gemaakt. Hè, dat we dan gingen optreden ergens. Of tenminste, dat we met Hallo Kids Radio ergens op een podium stonden. En dat jij of ik redelijk nieuwe schoenen aan had. Nou, de dag daarna dan hadden we blaren en konden we moeilijk lopen. Met alles springen in dat doen is natuurlijk niet goed voor je voeten.
1: Nee, ja, waarschuwde bijna alles voor. En dacht u, nou, dat zal wel meevallen. Maar dan kon ik aan het einde van de dag niet meer lopen.
0: Ja, dus, ik weet dat je dat wel eens gedaan had op Crea doen. Ja, dat was dan nooit slim. Want dan heb je een hele dag een evenement gehad. En daarna had je last van je voeten. En dan moest je nog 2 dagen.
1: Ja, wat je zeker ook niet moet doen is te veel snoepen.
0: Oh, ja.
1: Natuurlijk, snoep geeft je energie, want er zit suiker in. Maar als je heel veel snoept, dan ligt je s'nachts te stuiteren in je bed. En dan kun je niet slapen, dus dat is niet handig. En als je natuurlijk de avondvierdaagse loopt, tenminste dat deden we vroeger wel, is het ook leuk om lekker te gaan zingen met z'n allen.
0: Ja.
1: Nou, dit is natuurlijk, wat ik nu ga zeggen, is heel ouderwets. Maar vroeger, heel vroeger, zongen mensen dan... Ik heb een broodje met vet al op de tafel gezet. En dat kon dan eindeloos doorgaan. We zijn er bijna. Maar wat is nou een heel leuk liedje om te zingen tijdens de avondvierdaagse?
0: Nou ja, kijk, Kinderen voor Kinderen heeft er een liedje over gemaakt. Dus die kan sowieso, toch?
1: Nou, dat is dan misschien wel de allerbeste.
0: Ja, met meteen een rockende gitaar. Hè? Dus we gaan er meteen zo, hoppakee, we hebben er zin in.

0: het is wel een... Kijk, ik weet niet of je precies helemaal de teksten kan onthouden als je de avondvierdaagse loopt. Maar het is er wel eentje waar je nog wel extra energie van krijgt. Want zo, wat zit daar een elektrische gitaar in?
1: Ja, ik weet nog niet of het het beste liedje is om lekker op te lopen.
0: Ja, het gaat een beetje snel, hè, voor het lopen eigenlijk. Je wil eigenlijk inderdaad iets hebben wat ietsje langzamer gaat.
1: Ja, als je dit op je headset hebt, op je hoofdtelefoon, dan ga je heel hard, denk ik.
0: Ja, maar ja, aan de andere kant ben je wel eerder binnen. Toch?
1: Ja, dat is ongeveer zo. Ja, je wil ook gezellig met iedereen lopen.
0: Dat is waar, dat is waar. Ja, zeg Arnoud, misschien heb je wel een platenkastliedje wat er ook goed bij past.
2: De platenkast van Arnoud.
0: Want in de jaren 90 deden ze vast en zeker ook al een avondvierdaagse.
1: Zeker. Nou, een uur geleden hoorde je de Backstreet Boys, natuurlijk een hele bekende band. En nu heb ik gekozen voor een andere band, begint ook met een B, namelijk de Bingo Boys.
0: Daar heb ik echt nog nooit van gehoord.
1: Nee, van de Backstreet Boys naar de Bingo Boys. En ik kies hem niet voor niks, want ze komen namelijk uit de stad waar gisteravond nog het Superfestival was, namelijk Wenen.
0: Aha.
1: Ja, en het zou me niks verbazen, Mayoni. Dit was een one-hit wonder uit de jaren 90. Dat zij zaterdag alsnog op het podium staan.
0: Zou zomaar kunnen.
1: Want dit was namelijk een wereldhit uit Oostenrijk. Ja, ja, ja. Het liedje How to Dance komt uit 1991. En het begint. Mensen zeg maar die wat ouder zijn, die kennen dat liedje nog wel. Now here comes the music. Dat zegt dan een meneer in het begin. En dan leggen ze eigenlijk een beetje uit hoe je moet dansen. Dus twee stapjes naar voren, twee naar achter. En dit was een ontzettende leuke hit uit 1991 dus. DJ Klaus Biederman, Paul Pfaff en Helmut Wolfgrubber. Dat zijn de Bingo Boys. En ik laat het liedje graag aan je horen. How to Dance, de Bingo Boys nu op Hallo Kids Radio.
3: Nou... Here comes the music.

0: Oh, dat scheelt.
1: De Sprookjesbosbewoners hoorden je speciaal voor Mats. Mats is 5 jaar en wilde graag dit liedje nog even horen op de radio. Dus dat komt er goed uit. Want na dat verzoekje is het tijd voor de spannende muziek. We gaan eens even kijken of we iemand kunnen bellen die heeft meegedaan voor de prijsvraag voor die Monkey Town tickets. Ik ben benieuwd, wie zit er?
2: Wanneer is de laatste keer dat jij in de Monkey Town bent geweest?
1: Nou, dat is lang geleden hoor. Toen was ik basisschoolleeftijd. Dus toen bestond het al, moet je nagaan. Wij gingen altijd naar de Monkey Town in Wijchen. Dat was bij ons het dichtst erbij. Okay. Ja. Maar goed, we gaan bellen inmiddels. Spannend.
3: Het spijt me, maar de persoon die je belt is niet beschikbaar.
1: Wat krijgen wij nou? Zit nou het verkeerde telefoonnummer er misschien in? Ik moet even opnieuw gaan tellen hoor. Wacht even. Ja, ik had het. Vorige week hadden we dat ook een keer. Toen miste ik een cijfertje. Even kijken hoor, ik ga even controleren. Ja, het is toch wel het goede telefoonnummer? Nou, jongens, toch. Worden we nou dubbel gebeld? Hoe kan dat nou?
2: Ja, we gaan het nog 1 keer proberen.
1: Ja, laten we nog eventjes 1 keer proberen opnieuw. Want het wordt wel spannend zo op deze manier.
2: Ja, kijk, nou gaat hij goed over.
1: Hallo, goedemorgen met Arlet en Mayoni van de radio.
4: Goedemorgen.
1: Hallo. Ja, dat ging net nog iets niet helemaal goed, maar we hebben elkaar nu aan de telefoon. Zeg, bel ik met iemand die heeft meegedaan met de prijsvraag?
4: Ja.
1: Oh jee.
4: Net zo, maar die was nog boven. Ben ik even naartoe aan het lopen.
1: Ja, papa is al even. Ja, dat is handig. Ja, kijk, het is natuurlijk wel leuk als Sofie heeft meegedaan dat Sofie ook even aan de telefoon kan komen. Die is misschien nog druk bezig met tandenpoetsen boven. Zou zomaar kunnen.
4: Ik heb Sofie gevonden.
1: Kijk, gelukkig maar. Goedemorgen Sofie, met Arlet en Mayoni van de radio.
5: Goedemorgen.
1: Hallo.
6: Zeg,
1: was jij druk bezig met tandenpoetsen?
5: Ja.
1: Ja, en ben je al klaar? Of zijn je nog met de tandenborstel in de hand?
5: Ja.
1: Oei.
2: Dan moeten we eigenlijk... Ja, we hadden eigenlijk een tandenpoetsenliedje moeten hebben.
1: Ja, dat kunnen we zo meteen nog wel even regelen. Nee, want Sofie, je mag zo meteen weer doorgaan met tandenpoetsen. Maar je hebt meegedaan met de prijsvraag. Dus ja, ik zou het eigenlijk leuk vinden als we nog even kunnen kijken of jij het goede antwoord weet op die vraag. En dat je dan pas daarna weer doorgaat met tandenpoetsen. Want,
5: dat
1: lijkt me net zo handig. Want deze week maak je namelijk kans op tickets voor Monkey Town. Ben je er ooit al eens geweest?
5: Ja.
1: Ja? En heb je dan bijvoorbeeld een favoriet onderdeel? Of zeg je alles is leuk?
5: Alles is wel leuk.
1: Alles is leuk. Ja, dat is het leuke aan zo'n hele grote binnenspeeltuin natuurlijk. Hè? Zeg Sofie, wij zouden jou daar graag naartoe willen sturen. Maar dan moet jij dus nog even het goede antwoord geven. Let op, daar komt hij. De vraag is... Waar zijn de ballen in een ballenbak van gemaakt? Is dat A van plastic, is dat B van glas of is dat C van hout? Sofie?
5: A plastic
1: hoor ik heel hard. Ja. Zeg Sofie, de winnaarsmuziek ging aan. Dat kan maar 1 ding betekenen. Je hebt gewonnen!
5: Yay!
2: Woehoe! Goed zo.
1: Wij gaan die tickets naar jou toesturen. Dan kan je lekker naar Monkey Town binnenkort. En dat ga ik dan wel even met papa regelen. Dat ik precies weet waar alles naartoe moet gestuurd worden. En dan wens ik jou daar alvast heel veel plezier. Zeg Sofie, hoeveel minuten moest jij eigenlijk nog tanden poetsen? Want normaal gesproken is het 2, hè? Of heb je niet... 1 hoor ik heel hard mijn vraagteken. Nou dan Sofie, dan mag jij lekker gaan tanden poetsen. Ga ik met papa dat regelen. En dan wens ik jou vandaag heel veel plezier op school.
5: Ja.
1: Helemaal goed. Tot de volgende keer Sofie. Doei
5: doei.
1: Kijk eens aan, dat was Sofie op Hallo Kids Radio. Ja, dat moet natuurlijk ook gebeuren. Even tanden poetsen voordat je straks naar school gaat. Maar gelukkig had ze toch even tijd om aan de telefoon te komen... om die tickets voor Monkey Town van die binnenspeeltuin te winnen. En als je nou zit te luisteren en je denkt... ja, maar die wil ik ook hebben, die tickets. Ik wil daar ook naartoe. Nou, morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen.

0: Nou, dat was leuk. We sturen Sophie naar Monkey Town. En die gaat het daarvan waarschijnlijk hartstikke naar de zin hebben. Ondertussen hoor je de muziek van de Bingomolen. En die staat weer klaar. Ik heb de lijst bij de hand. 75 liedjes. En Marjoni, ik ben benieuwd welke het gaat worden.
1: Noem eens even een nummertje, Arnoud. Waar heb je zin in vandaag?
0: Een nummer, even kijken. Nummer 68.
1: Ah. Wat staat daarop?
0: Daar staat op het nummer Doe de Kanga.
1: Oh, dat is eentje van de Koningsspelen. Dat is wel leuk.
0: Dat is een van de eerste liedjes, hè, denk ik, van de Koningsspelen.
1: Ja, dat is al lang geleden. Maar goed, oké, dus nummertje 68. Ik ga mijn best doen, Arnoud, maar ik durf het niet te beloven. 3, 2, 1. En... Oi. Zit wel in de buurt. Ja, ongeveer. Trouwens, dit is wel precies de helft. Want, namelijk, nummertje 43.
0: Dus... Even kijken, nummer 43 op de lijst. Ja. Dat is het liedje... zo grappig. Dat is een best wel ouderwets woord. Klietjesdag.
1: Dat gaat over eten, toch? Klietjes?
0: Ja, klietje is eigenlijk... vroeger werd natuurlijk veel meer gedaan. Tegenwoordig wordt er te veel eten weggegooid. Mm. Maar een klietje is eigenlijk dat stukje eten wat te veel is, zeg maar. Dus als mama of papa heeft gekookt en dan heb je allemaal lekker gegeten en dan zit er wat in de pan. En dan is dat het klietje en dat bewaar je bijvoorbeeld voor de dag erop.
1: Ja, dus eigenlijk gewoon restjes.
0: Ja, en wat ze vroeger dan deden, was dat al die restjes dan bijvoorbeeld op vrijdag of zo, een paar dagen later, allemaal in één keer werden opgegeten. Dat noem je dan klietjesdag.
1: Aha, kijk eens aan. En dan is het wel leuk om te weten dat Kinderen voor Kinderen daar muziek over gemaakt heeft.
2: Mijn vader dekt alvast de tafel en vraagt wat eten we vanavond.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Buitenlijn.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de ochtendshow.

0: Kids Radio. In de ochtend.
1: Opstaan! Ja, ja, hier zijn ze hoor. DJ Arnoud en DJ Mayoni.
2: Een hele goede morgen. Het is 8:08. Dit is de ochtendshow speciaal voor alle kids van Nederland. En stiekem ook een beetje voor de papa's en mama's.
3: Ja, zeker. En eigenlijk ook wel een beetje voor de opa's en oma's. Hè? Want we weten dat er best wel vaak plekken zijn dat die daar aanstaat als ze bijvoorbeeld moeten oppassen.
2: Ja, dat is helemaal waar. Mayoni, wij zijn vrijdagavond uit eten geweest.
3: Ja,
2: en,
3: klopt.
2: Toen, ik ben natuurlijk allergisch voor veel dingen. Toen heb ik daar iets gegeten. Ik weet niet precies wat het is, maar daar werd ik best wel ziek van.
3: Ja.
2: Dat noemen ze een allergische reactie. En dan moet je even uitzoeken wat dat was.
3: Ben je er inmiddels al achter?
2: Nog niet helemaal. Het is nog steeds niet helemaal over. Maar goed, daar moet je gewoon goed op letten.
3: Mm-hmm.
2: Iets soortgelijks is gisteren gebeurd met onze minister-president.
3: Oh jee toch. Wat was er aan de hand?
2: Hij is op Bonaire, ver weg hier vandaan. Je hebt Bonaire, Curaçao, Aruba.
3: Mm-hmm.
2: En daar was hij op werkbezoek. En 's middags had hij allemaal afspraken. Hij dacht 's ochtends, ik ga even zwemmen in de zee. En ik ben er wel eens geweest. Dat is een mooie zee.
3: Ja.
2: En toen is hij daar geprikt door een vis. Waarschijnlijk.
3: Oh,
2: en toen kreeg hij heel snel een hele heftige allergische reactie. Toen hebben ze hem met spoed naar het ziekenhuis gebracht op Bonaire.
3: Mm-hmm.
2: En daar heeft hij een aantal uren heeft hij gelegen. Hebben ze voor hem gezorgd. En uiteindelijk ging het weer wat beter. Dat gaat heel snel. Dus en ook in zijn geval, zij zijn van het kijken wat het nou precies was. Maar dat ging even niet goed.
3: Kijk, laten we eerlijk wezen. Bonaire is aan de andere kant van de wereld. Daar zijn een hele hoop vissen die wij in Nederland niet hebben.
2: Nee, dus de volgende keer kijkt hij wel uit voordat hij daar eventjes het water in stapt. Hij heeft een hele leuke foto geplaatst van alle zusters die goed voor hem zorgt. Want die dachten, dat is ook bijzonder. Onze minister-president ligt bij ons in bed.
3: Ja,
2: het ziekenhuisbed dan. Hè?
3: Ik wou net zeggen, het moet wel allemaal kloppen, hebben we gezegd. Ja.
2: Ja, dus beterschap zou ik zeggen.
3: Ja, ik denk dat hij er al wel weer bijna bovenop is hoor.

0: Ja, dat was het liedje waar het allemaal mee begon. 2022, als ik het goed zeg. Luna Sabella met La Festa. Oh, is toch ook alweer een tijdje geleden. 4 jaar oud alweer. Zo.
1: La Festa, ja. Als ze optreedt, heeft inmiddels... Ze kan met gemak 3 kwartier optreden. Want ze heeft best wel wat hits op haar naam staan.
0: Ja.
1: Maar ja, vaak zeggen ze wel de eerste de beste. En dat vaak was wel, in ieder geval ook wel een beetje zo.
0: Nou ja, kijk, zij kan ook hartstikke goed dansen. Maar dit liedje was vooral heel makkelijk mee te zingen. Dus dat maakt het natuurlijk ook weer handig. Hè? Soms moet je als artiest een paar dansende hits hebben. En ook een paar goede meezingers.
1: Nou, zeker. Het is 7:15. Het is elke dag tijd rond deze tijd om het naar schoolalarm te laten klinken. Want ja, misschien ben je een beetje afgeleid, ben je druk met andere dingen. Maar nu is het tijd om naar school te gaan.
0: Ja.
1: Ik zeg er wel bij, als ze nu naar buiten kijken, het zonnetje schijnt. Maar vanmiddag wordt het totaal anders. Heftige buien, veel regen. Dus zorg wel dat je er even rekening mee houdt.
0: Ja, even toch misschien een regenjas in je tas doen. Voor de zekerheid, je weet nooit.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja. Nou goed, ik zet de megafoon alvast even aan. Klik,
2: daar gaat hij. Zo, ja, ben ik goed te verstaan?
0: Zeker.
2: Dan wens ik je veel plezier op school. En dan ga ik aftellen. Daar gaat hij. 5, 4, 3, 2, 1.
0: Naar school toe!

0: Dat was muziek van de groep Twist. Ja joh, je hoort ze bij ons allemaal. Ook al zou je af en toe denken, maar dat is toch Kinderen voor Kinderen. Maar ja, dat krijg je als je verschillende groepen kinderen hebt. Dan klinkt de sound al gauw hetzelfde. Dat is bij een Susanne Freek bijvoorbeeld veel minder. Ja, want ik zou bijvoorbeeld niet weten waar dat op lijkt.
1: Jij wel? Susanne en Freek. Nee, wat je wel weer had op een gegeven moment, dat de heel veel Nederlandse artiesten wilden klinken zoals Susanne Freek. Dus dezelfde sound hebben.
0: Ja,
1: want
0: ja,
1: dan
0: ja,
1: ja. Oh ja, maar dat is populair, dus dat willen we ook. Dus
0: ja,
1: dat krijg je
0: of
1: wel.
0: Dat heb je nu bijvoorbeeld ook met heel veel solo-artiesten. Heel veel willen klinken als Yves Berendsen. Ja, dat is toch. Weet je, ik zou denken dat het handiger is als je klinkt als jezelf. Maar het ligt, dat is misschien mijn ding, maar dat zou voor mij op de radio ook handiger zijn.
1: Nee, maar een betere tip kun je niet geven dan wat je net zei.
0: Ja, dat is
1: klinkt gewoon als jezelf, toch?
0: Ja, nou, dus mocht je dan ooit nog een keer een muzikale carrière willen en je zou een keer een liedje willen tippen hier bij de radio, dan mag dat natuurlijk. Hè. Je weet, als het goed is waar je naartoe kan, via de Hallo Kids Radio mail of via de Hallo Kids Radio telefoon, kan je altijd natuurlijk berichtjes sturen. En dat mag gaan over muziek, maar dat mag ook gaan over sprookjesboom. Misschien denk je, nou, ik zou graag vandaag een verhaaltje willen over Wolf, bijvoorbeeld. Dan ga ik dat even kijken of ik dat kan regelen.
1: Het zou zomaar kunnen. Zometeen, over één liedje, denk ik, een nieuw verhaaltje vertelt de Sprookjesboom.

0: Dag lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zo was er eens een chocoladetaart. Lekker. Maar je moet zoiets niet te snel opeten, want dan... Nou ja, dat begrijp je straks wel.
1: Wat is het verschil tussen uw tapijt en een vlieg?
2: Nee, ik heb geen idee.
1: Uw tapijt kan wel vliegen, maar een vlieg kan niet tapijten.
2: Hoor, valt dat even tegen? Van dat gekietel van jouw grap heb ik de hik gekregen.
1: Wat doet u nu? Gaat het wel goed? Straks ontploft hij nog.
2: Zie daar. Ik heb de hik de adem benomen. De adem blijft hikken. Ik weet al wat. Laat mijn adem schrikken.
1: Maar hoe dan?
2: Er helpt misschien één ding. Doe eng als verrassing. Roep met luide stem. Boe!
1: Boe!
2: Voor tegen hikmedicijn is jouw schrik misschien te klein.
1: Ja, ik ben er niet zo goed in. U moet naar de wolf gaan. Die heeft ervoor gestudeerd.
3: Angst en vrees zijn mijn favoriete hobby's. Natuurlijk wil ik jou laten schrikken. Goeie vrienden moeten elkaar altijd helpen. Maar ik doe het niet voor niets.
2: Heb niet veel als dankjewel voor jou.
3: Jammer. Tot ziens.
2: Alleen vier chocoladetaarten.
3: Helaas, Pindaka. Vier chocoladetaarten. Boe!
2: Niemand kijkt zo eng als jij, maar schrik, daar moet verrassing bij. Kon ik mijzelf hypnotiseren, dan liet ik mijn hikloze adem wederkeren.
3: Dat is een soort toverfluit, nietwaar? Ik kan hier dus iedereen mee hypnotiseren. Laat mij jou onder hypnose brengen.
2: Wie niet wacht, krijgt nooit de wind van voren.
3: Dank je.
2: Hé daar.
4: Roodkapje.
2: Wat moet ik zonder magische fluit? Geen tulp komt de grond meer uit. Het is ervan gekomen. De wolf heeft hik ontnomen. Wolf, waar ben je? Ik moet je belonen.
1: Dag, meneer de wolf.
3: Dag.
1: Is die niet van de fakir?
3: Sst.
1: Oh.
3: Jij gaat nu luisteren naar het eerste fluitconcert in Yippie-Yayé Majeur van Wolfgang Amadeus Wolf.
2: Hik is toch verdwenen nou? Wolf, hoe dankbaar ben ik jou.
3: Ach, kleine moeite. Ga fijn een stukje vliegen.
2: Maar je beloning dan?
1: Vier chocoladetaarten. Die had trek.
2: Gulzigheid leidt vaak tot spijt.
1: De hik heeft iemand anders gevonden.
2: Ja.
0: Zo zie je maar weer. Boontje komt om zijn loontje. Niemand weet hoe lang de wolf de hik heeft gehad, maar de fakir kon opgelucht ademhalen. Net als de reus, die kwam op een dag bij de heks op theevisite. En toen, maar dat, lieve

0: dat waren de meiden van Prinsessia hier op Hallo Kids Radio.
1: Ja, dit is de ochtendshow van Hallo Kids Radio. Het is inmiddels 8:30 geweest. Iedereen die naar school moet, die zit als het goed is lekker op school.
0: Ja.
1: Als je dat niet bent, dan heb je of een studiedag... of je bent een beetje ziekjes, net als ik. Of
0: je hoeft nog niet naar school. Hè? Ik bedoel, we hebben ook luisteraars die nog wat jonger zijn.
1: Inderdaad, en daarover gesproken, Marjoni. Ik hoorde je over Nijntje. Wat is er aan de hand met Nijntje?
0: Ja, ik las gisteren iets op social media. En toen heb ik het inderdaad gezegd op kantoor. Ik zei, oh, dat zou leuk zijn. Wat is namelijk het verhaal? Nijntje, nou, dat kennen we allemaal wel natuurlijk. Hè? Dat witte konijn, die leuke tv-series heeft. Theater, kleding, spullen, speelgoed. Maar wat is er nog niet van Nijntje? Dat is Lego. En Nijntje, het bedrijf hè, wat erachter zit, die had laatst eigenlijk als een soort 1 april grap gezegd... jongens, zou het niet leuk zijn als... Nou, daar werd iets enthousiaster op gereageerd dat ze van tevoren dachten. Dus toen dachten ze, maar dan moeten we nu even met Lego gaan praten. Want ja, wij kunnen wel zeggen het als leuk, Lego spelen met Nijntje. Maar ja, de grote baas van Lego moet dat natuurlijk ook vinden. Dus wat is het verhaal? Ze zijn inmiddels een stemronde begonnen. En ze zijn dus op zoek naar iedereen die even wil stemmen. Zodat ze Lego kunnen overtuigen. Want er zit namelijk een soort... hoe noem je dat? Een minimaal aantal stemmen bij. Want Lego krijgt natuurlijk elke dag gigantisch veel tips. Van, oh, dit zou leuk zijn, dat zou leuk zijn, dat zou leuk zijn. Dus ja, daar moeten natuurlijk wel genoeg mensen op zitten te wachten. Dus ja, die organisatie van Nijntje is dus nu iedereen aan het oproepen. Jongens, stem even mee. Want dan kan het zomaar zijn dat er over een paar jaar misschien ook echt Nijntje Lego is. Zou wel leuk zijn.
1: Dat zou toch leuk zijn. Dat...
0: Ja.
1: En daarover gesproken, ik zag dat vorig jaar een keer ergens in het buitenland. Ik denk, hé, maar dat naam die ken ik helemaal niet. In het buitenland heet Nijntje vaak Miffy.
0: Ja, dat hebben ze ooit een keer bedacht. En dat had destijds te maken met de uitspraak. Dat ze dachten, ja, heel veel mensen zullen het woord Nijntje moeilijk vinden. Dus hebben ze toen in het Engels veranderd naar Miffy. Dat maakt het dan natuurlijk in Nederland ook wel weer lastig. Want ja, hoe gaat het dan straks heten? Heet het dan Miffy Lego of heet het dan Nijntje Lego?
1: Ja, dat is wel even spannend. In Japan heette het vroeger Usako-chan. Maar inmiddels hebben ze er ook maar Miffy van gemaakt.
0: Dat is toch makkelijk.
1: In Frankrijk was het Le Petit Lepin.
0: Ja.
1: Dus dat klinkt ook leuk natuurlijk. En in het Zuid-Afrikaans is het Kleintje.
0: Oh,
1: dus Kleintje eigenlijk. Ja, Kleintje.
0: Ja, ik moet eerlijk toegeven, ik vind het wel handig als iedereen allemaal dezelfde naam heeft. Want laten we eerlijk wezen, Stitch is bijvoorbeeld nu helemaal hot and happening. Iedereen die heeft het over dat blauwe buitenaars wezentje. Wat hoort natuurlijk bij die Disney films. Ja, in alle talen is het nog steeds dezelfde naam. Dat zou met Nijntje toch ook handiger zijn.
1: Ja, maar dan ben ik toch bang dat het Miffy wordt.

0: Dat was Shakira met een grote hit. Zoo op Hallo Kids Radio. Ja joh, en over een paar dagen dan komt ze met een nieuwe. En ik weet zeker dat dat ook weer een grote hit wordt. Sterker nog, ik denk dat deze die er binnenkort aankomt, die ze gemaakt heeft voor het voetballen, dat die misschien nog wel hoger eindigt in de top 40 dan het liedje wat je net hoorde. Denk ik.
1: Ja, dat zou zomaar kunnen. Ja, ja, die Shakira, die is al helemaal terug van weg geweest.
0: Ja, ja, die maakt ook al lang muziek, zeg Zoe. Maar goed, dat is alleen maar leuk dat we die dus ook kunnen laten horen op de radio speciaal voor kinderen. Omdat er ook heel veel kinderen fan van zijn.
1: Ja, denk het ook. Ja, wij gaan afsluiten. De ochtendshow tenminste. Zometeen het peuteruurtje tussen 9 en 10. Voor de allerkleinste. Ja. Leuk ook voor de BSO. En voor alle kinderen die nog niet naar school hoeven natuurlijk. En daarna hoor je de gewone muziekmix. Want de radio gaat altijd door.
0: Ja, dus zometeen lekkere muziek die even wat anders is. Maar je kan dus de radio aan laten staan. Hè? Want we zijn er eigenlijk de hele dag door. En zelfs 's nachts kan je ook naar ons luisteren. Voor nu wens ik je heel veel plezier vandaag op woensdag. En ik hoop dat je morgen de radio weer aan hebt.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Leens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Leens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app.

0: Dat hebben we samen goed gedaan, Tibbe.
1: Ja, ik ben heel trots op ons.
2: Je luistert naar het Peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: het stil is.
1: Sst, hoor jij dat ook?
0: Oh, geluiden van een griezelbeest? Of is het van een spook? Doe je lichtje even aan en kijk maar in het rond. Het is gewoon de wind omdat het raam nog open stond. In het donker, wat doe je dan? Zing een liedje, want daar houden monsters helemaal niet van. In de avond lijkt het gauw of het spookt, er iets loopt in dat kamertje van jou. En die schaduw, ja, daar zo in de hoek.
2: Huh?
0: Dat is jouw knuffelkonijn, daar

0: het stil is. Hoor je dat?
1: Ach, het is gewoon het piepen van het eendje uit het bad.

Tot 10 uur hoor je het Peuteruurtje. Op Hallo Kids Radio.

0: Hoi lieve Hallo Kids Radio luisteraars. Missemos hier. Tijdens het peuteruurtje hoor je natuurlijk mijn leuke liedjes voorbij komen. Veel luisterplezier!
1: We gaan een stukje rijden in onze auto. Twee handen aan het stuur en rij maar lekker in het rond.

0: ze zijn er. Zoek maar een mooi plekje voor de auto om te parkeren en stap maar lekker uit. Goed gedaan.
1: Je luistert naar het peuteruurtje met de leukste liedjes voor de allerkleinste. Elke dag tussen 9 en 10 op Hallo Kids Radio.

0: nieuwe dag in de tovertuin. En Pip is net wakker. Woezel is nog in het land van je ogen dicht. En daar wil hij graag nog even blijven.
1: Woezel, wakker worden!
2: Ik slaap nog.
1: Nou, kom nou, Woezel. Opstaan. We gaan buiten spelen.
2: Nee, Pip. Ik moet blijven liggen, want ik heb misschien wel een beetje buikpijn of zo.
1: Oh, alweer buikpijn?
2: Ja.
1: Nou zeg.
3: Goedemorgen, jongens. Oh, Pip, ben je alleen?
1: Ja, nou, Woezel wil niet opstaan, tante. Hij blijft maar slapen en hij zegt dat hij buikpijn heeft.
3: Oh ja, daar heeft Woezeltje wel eens vaker last van. Vooral als hij geen zin heeft om op te staan. Dan moet hij maar snel beter worden gemaakt, vind je ook niet, Pip?
1: Oh ja, misschien moet de dokter wel komen, tante.
3: Oh, maar dat is niet nodig, hoor. Er staat hier al een hele goede dokter vlak voor me.
1: Huh? Waar dan? Ik zie niemand.
3: Dokter Pip.
1: Oh, dokter Pip. Maar dat ben ik. Ik ga even mijn dokterspullen pakken, tante.
3: Dat is goed.
1: Kijk, tante, nu ben ik echt dokter Pip.
3: Ik zie het. Goed zo, dokter. Gaat u Woezel maar snel weer beter maken, alstublieft.
1: Oké. Goedemorgen, meneer Woezel. Ik hoor dat u buikpijn hebt. Maakt u zich maar geen zorgen, hoor. Ik maak u weer helemaal beter.
2: Lekker slapen. Ja.
1: Juist, en verbandje. Dat is heel goed voor zieke buikjes.
2: Ja, pootjes ook een beetje zwellen.
1: Dan doe ik ook nog even de pootjes. Ziezo, de dokter is klaar.
2: Pip, ik ben echt niet zo ziek, hoor. Dat dacht ik alleen maar.
4: Miauw. Woezel, Pip, komen jullie buiten spelen?
1: Nee, buurpoes. Dat kan echt niet. Woezel is ziek. Dat zie je toch?
2: Nee.
4: Oeh, brrr, is het erg? Heb je veel pijn?
1: Ja, nou, Woezel is echt ziek, hoor, buurpoes. Hij moet zeker de hele dag in bed blijven.
4: Brrr, nou, dan ga ik maar weer. Beterschap, Woezel.
2: Alsjeblieft.
3: Dokter Pip, gaat het goed daar binnen?
1: Ja hoor, mevrouw van de perenboom.
2: Pip, ik ben echt helemaal beter. Echt.
1: Goed dan. Dan gaan we naar buiten.
3: Oh, Pipje toch. Wat heb je nou gedaan? Die arme Woezel. Die zal niet meer zo gauw doen alsof u ziek is. Oh, pardon. Haalt u het verband er nu maar weer af, dokter?
1: Dat is goed, mevrouw. Want Woezel is weer beter.
3: Woezeltje, gaat het?
2: Nou, ik ben een beetje misselijk, tante.
1: Echt waar, Woezel? Blijf maar zitten, hoor. Ik haal meteen mijn koffertje. Dokter Pip komt eraan.
2: Nee. Ik ben helemaal beter. Waf.
1: Hoor maar.
5: Die Pip zegt, dat is een hele goede dokter.
0: Die arme Woezel. Nou ja, hij was ook niet echt ziek. Gelukkig is er voortaan altijd een dokter in de tovertuin.
6: Spatter!

zingen? Lachen? Laat je maar horen. Spetter, spatter, lekker in het bad. Spet, spet, spet, spat, spat, spat. Spat maar lekker nat. 1, 2,

zijn bijna klaar. Doe je kleertjes maar aan. Wauw, dat heb jij goed gedaan.

0: het zo klaar.
1: Dit is het peuteruurtje op Hallo Kids Radio.
2: Treintje gaat vertrekken. Instappen. Woehoe. En laat de wieltjes maar draaien.

kijk. Een koffervisje. Blub, blub, blub. Poei, een dolfijn. Het voelt zo heerlijk rustig onder water. Oh, het voelt zo heerlijk rustig onder water.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje!

0: sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. Het begon allemaal met een wolf die al dagen op zoek was naar de 7 geitjes.
1: Nou, 7, 7. Ik ben al blij als ik er 2 à 3 te pakken krijg. Hoor mijn maag knorren en er zit geen eens een biggetje in.
0: Toen zag de wolf midden in het bos een hele hoge boom. Daarboven, vanuit de top, kan ik die geitjes veel makkelijker opsporen, dacht de wolf. En hij begon te klimmen.
1: Waar is de tijd gebleven dat het nog allemaal lukte met een wit voetje onder een deur door?
0: Toen hij de bovenste takken had bereikt, was de wolf eerst heel trots op zichzelf. Maar toen zag hij wat het nadeel was van enorme hoogte. Duizelingwekkende diepte.
2: Mama.
3: Langnek, wat is belangrijker? Sterk zijn of slim?
4: Laat me daar eens in alle rust over nadenken. Ik ben zo terug. Wat doe je hier?
1: Ik oefen voor eekhoorn.
4: Dan zal ik je maar met rust laten.
1: Nee, nee, niet weggaan. Ik zocht de 7 geitjes.
4: Kunnen die zo hoog klimmen?
1: Ik hoopte ze vanaf hier te kunnen zien.
4: Oh.
1: En nu valt de terugweg mij een beetje tegen.
4: Het belangrijkste is om niet in paniek te raken.
1: Paniek? Ik? Doe iets.
4: Ik heb al een idee. Momentje.
0: Langnek liep terug naar herberg de Eersteling. Hij heeft altijd slimme ideeën. En voor dit plan had hij Klein Duimpje nodig.
1: Klein Duimpje? Gaat die mij opvangen? Had je geen sterker iemand mee kunnen nemen, hè?
3: Laten we wachten tot de herfst. Dan valt hij vanzelf naar beneden.
5: Luister, Klein Duimpje, wat ik heb bedacht. De reus ligt te slapen bij het kasteel van Doornroosje.
3: Ja.
5: Maak hem wakker en lok hem hierheen.
3: Oké.
5: En daarna ren je zo snel.
3: Oké. Ja.
1: Wat zitten jullie geheimzinnig te doen daar beneden?
4: Als je doodstil blijft zitten, komt het allemaal goed.
6: Staan blijven. Klein Duimpje, geef me mijn laarzen terug.
3: Hé, hey, reus. Tijd om wakker te worden.
6: Stil nou. Ik heb hem bijna.
3: Dit is geen droom. Opstaan.
6: Toen u laat me slapen. Ik droom net zo lekker van... Klein Duimpje. Langnek, Klein Duimpje gezien?
4: Nee.
6: Niet toevallig langsgekomen?
4: Nee, echt niet. En hij is al helemaal niet in deze boom geklommen.
6: Niet in deze boom geklommen?
4: Nee, zeker niet. Dus je hoeft ook niet tegen de boom te schoppen.
6: Ik heb je wel door, hoor.
4: Stop ermee.
1: Au, au. Maar ik leef nog.
6: Hey,
1: ik leef!
6: Maar jij lijkt niet op Klein Duimpje.
1: En jij niet op vrouw Holle. Wat is het probleem?
3: Ben je ons nu niet dankbaar, Wolf?
6: Klein Duimpje!
1: Jij klein onderkruipsel.
6: Niet slim om zo dichtbij
1: te komen. Ik zal je krijgen.
3: Jullie kunnen me toch niet bijhouden.
1: Oh, nee? Ik heb een hersenschudding.
4: Nou, waar niet veel zit, kan ook niet veel geschud worden.
6: Waarom overkomt mij dit toch altijd?
0: Zo zie je maar weer. Voor domme sprookjesfiguren hoeven we niet bang te zijn. Wie niet sterk is, moet slim zijn. En slim is Klein Duimpje. Ik herinner me nog die...

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: chak, laka baboom, balaka boom, chak.
1: Hey, hallo allemaal, hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasschaaf.
2: En Hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
1: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
3: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store.

0: Ozel en Pip. Het is een nieuwe dag in de tovertuin. En Woezel voelt zich blij. Hij heeft zin om al zijn vriendjes te vertellen hoe lief hij ze vindt.
1: Hallo zonnetje. Goedemorgen vlindertje. Wat een fijne dag. Hallo tante Perenboom. Ik vind jou zo lief. Ik wou dat ik een peertje was. Dan kon ik de hele dag bij jou zijn. Hallo zingende tulpjes. Oh, ik vind jullie zo lief. Ik wou dat ik een liedje was. Dan kunnen jullie mij de hele dag zingen. La la la la la.
2: Hallo, Woezel.
1: Hey Pip, kom snel kijken. Zie je die wolk daar, Pip? Die lijkt een beetje op dat gekke hondje van tante Appeltak. En die daar, die ziet eruit als de wijze varen als hij 's ochtends wakker wordt.
2: ja, Woezel. Ik wil je eigenlijk iets zeggen. Ja, nou, het is met niemand zo leuk spelen als met jou.
3: Ik kan altijd zo lekker in je staart bijten en zo.
2: Ik vind je lief. Ik vind jou de allerleukste.
1: Huh?
2: Je kan zo leuk blaffen en je hebt van die grappige grote oren. En ja, je ruikt zo lekker naar sloot. Woezel, er is niemand die zo lekker naar sloot ruikt als jij. Mwah. Vind je mij ook lief?
1: Huh?
2: Wat is er met je? Je bent helemaal rood, Woezel.
1: Nou, ik moet weg, Pip.
2: Woezel. Hey, Woezel. Waarom heb je nou verstopt? Wil je niet met me spelen?
1: Nou, ik kan niet. Ik moet hier peren oprapen van tante.
2: Zal ik je dan even helpen?
1: Nee, beter van niet.
4: Oh, Woezeltje, moet dat nou zo? Pip is toch je beste vriendje?
1: Oh, Pip. Pip, sorry. Ik bedoelde het niet zo, hoor. Echt niet.
2: Je vindt me niet leuk.
3: Wilbur! Je zegt tegen iedereen in de tovertuin dat je ze lief vindt. Behalve tegen mij.
1: Ik vind je hartstikke leuk. Ik vind jou de leukste van de tovertuin. En van de hele wereld. Jij bent mijn beste vriendinnetje. Mwah. Wat is dat nou? Nou heb jij een rood hoofd.
2: Oh, dat had jij eerst ook.
1: Misschien komt het omdat we elkaar de allerleukste vinden.
2: Ja, Woezel. Mwah. Vriendjes?
1: Ja, beste vriendjes.
5: Wat een fijne dag in de tovertuin. Woezel en Pip, tante Perenboom, de wijze varen en de zingende tulpjes. Iedereen is blij.
6: Wat?

0: Brian.
1: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: En ik ook.
4: Kids Radio is cool.
5: Kids Radio is echt super.
6: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
7: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
8: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
9: Dit is Hallo Kids Radio.
10: Kids Radio is echt super, super, super cool. Hè? Echt super cool.

0: I won't show you how the world is big and beautiful.
1: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoelains. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
2: Nou, ik kan niet wachten.
1: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
3: Papa Charlie, what's your position over?
4: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
5: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
6: Roger that.
5: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
1: Bij Doezoelains kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
7: Dit is Hallo Kids Radio.
8: Hallo Kids Radio.
7: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: achtbaan.
1: Welkom bij de Smikkelshow. Yeah, ik ben Linde en ik ben kinderdiëtiste. En kinderen noemen mij ook wel de eetdokter. Nou ja, dan weet je het wel. Dat is iemand die van smikkelen houdt en van lekker eten dus. En vandaag ben ik bij jou als jij je lunch gaat eten. We gaan lekker veel liedjes luisteren. We gaan verhaaltjes voorlezen. En ik heb er heel veel zin in eigenlijk. En ik hoop jij ook. Ik ben tot 1 uur bij jou. En voor nu eerst een liedje.

0: het is natuurlijk lunchuur. Dus maak je broodtrommel maar open. En ik ben heel benieuwd wat daarin zit. En daar komt hij hoor. Dit is de broodtrommel van...
1: Hallo, ik ben Emma. En ik eet het graagst op school. Pindakaas op mijn boterham. Doei doei.

tijd voor een smikkelweetje. Bij de smikkelshow hoort natuurlijk ook echt smikkelen. En dat doe je met je ogen. Je doet dat met je neus, je doet dat met je handen. En je doet dat natuurlijk met je tong. Maar met je tong kun je maar een paar smaken proeven. En met je neus, die zorgt ervoor dat je niet alleen proeft, maar die weet ook of iets zoet is, maar ook wat voor zoet. Die kan wel 5000 soorten zoet omschrijven. Een geur wordt ook wel een aroma genoemd. En hoeveel aroma's een neus kan ruiken? Nou, dat zijn er wel 4000 of zelfs wel 10.000. Dus die neus, die heb je wel echt nodig.

Rara, wat ben ik? Ik ben een bol met geur en kracht. Een beetje scherp, vooral bij de nacht. Je bakt me in olie met veel plezier. En ik hou vampiers weg van hier. Wat ben ik? Knoflook!

Leuk dat je luistert naar de Smikkel Show met Linde. En misschien vraag je wel af wie ik ben. Ik ben dus Linde en ik ben eetexpert, diëtiste, eetdokter, noem het maar. En heel veel kinderen hebben aan mij vragen, maar ook veel ouders. Bijvoorbeeld de vraag, hoe ga ik terug naar koemelk? Als jij een tijdje last hebt gehad van koemelk, hoe kan je ervoor zorgen dat je kind toch niet allergisch blijft? Of misschien is hij er wel overheen gegroeid. Samen doen we met inimini stapjes weer melk toevoegen op een veilige manier. En dat vind ik hartstikke leuk en waardevol om te doen. Dus bij vragen kun je zeker bij mij terecht.

Welkom bij de Smikkelshow. We gaan het vandaag hebben over de keuken, want die is wel heel belangrijk natuurlijk. Daar maken we ons eten en daar wordt veel werk verricht en daarvoor hebben wij goed materiaal nodig om lekkere dingen te maken. En ik noem zo meteen 4 dingen op die terecht zijn gekomen in de keuken en 3 daarvan mogen blijven en eentje die hoort er echt niet. En ik ben heel benieuwd of jij kan raden welk ding er niet in de keuken thuis hoort. Oh, komt ie. Ik kom aan in de keuken en ik zie liggen eieren, kaas, pannenkoek en een voetbal. Welke hoort hier niet thuis? Een voetbal. Die hoort natuurlijk op het veld, niet in de frituurpan.

Welk dier hoor je hier? Ja. Mijn favoriete deel, het smikkeldier. Het is weer tijd voor het geluidenspel. Want wat als ik je vertel dat sommige dieren net zo lekker smikkelen als wij? Want weet je, dieren die eten natuurlijk ook. Misschien heb je wel een huisdier. Of misschien wil je wel heel graag een huisdier. Ja, en die zou je toch elke avond wel wat eten moeten geven. En dat beest, dat maakt ook geluid als die aan het eten is. Dus vandaar, we gaan zo een geluid afspelen. Het smikkelgeluid. En jij mag raden welk dier het is. Alright, ben je er klaar voor? Komt-ie.

Zo, zeg, wat een smikkelaar. Je hoort hem wel. Hij is echt, heeft honger, joh. En ik ben wel heel benieuwd of jij kan raden welk dier het is. Ik ga je wat tips geven. Ik ben klein. Ik huppel de hele dag. En ik ben gek op wortels. Maar ik eet ook gras en hooi. En ik heb hele lange oren. Wat ben ik? Een konijn. TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Buitenweg.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids.

0: Nou snap ik het, ja.
1: Ja, jij ook.
0: Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, dan laat hij mij begaan.
2: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
1: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Leens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost. En we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid. En breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Leens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids.

0: kidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio, met nu non-stop de leukste muziekmix.
1: Hallo Kids Radio.
2: Hallo?

0: ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Nope, Master Key, what's up? Yo, wie is de kabouter?
1: Geen ziet waar je allemaal van houdt. Zolang je maar beweegt, anders krijg je toch koud.
2: En doe maar mee, kom gerust van de bank.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Evina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thay en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: de wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kirikiri. Boemaloo.
6: Hallo. Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
7: Hallo Kids Radio.
8: Hallo allemaal. Ik ben Maya de Bij.
9: Schip ahoy, piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
7: De wereld van Studio 100.
10: Party, party.

0: Je luistert naar de wereld van Studio 100 met belangrijk nieuws. Hoor jij Boomba op de radio? Ga dan heel snel naar de website van Hallo Kids Radio en maak kans op een voorleesboek van Boomba.
1: Yes!
0: Kijk op hallokidsradio.nl en klik op het plaatje win. Aan het einde van deze week maken we de winnaars bekend. Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.

0: De Gouden Raad van Piet Piraat. Heb je een piratenvriend in nood? Dan moet je die helpen bij elk probleem, klein of groot. Zeg jongen, vertel eens, welke taakjes moeten er nog allemaal gedaan worden?
1: Elke middag van 3 tot 4, de wereld van Studio 100.

0: Heb je alles bij je?
1: Aha.
0: Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: zeg, wat hoor ik daar?
1: Dat hoor je toch, Samson? Dat is de magie van Studio 100.
0: Wow.
1: Zing maar mee met het volgende liedje.

0: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
1: Bombaloo, kiddy kiddy.
0: Doe dat dan nu, via de gratis app van Hallo Kids Radio.
2: Yahoo!
0: Neem je stem op en laat je horen.

0: Je luistert naar de wereld van Studio 100 met belangrijk nieuws. Hoor jij Boomba op de radio? Ga dan heel snel naar de website van Hallo Kids Radio en maak kans op een voorleesboek van Boomba.
1: Yes!
0: Kijk op hallokidsradio.nl en klik op het plaatje win. Aan het einde van deze week maken we de winnaars bekend. Winnen doe je bij Hallo Kids.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri kiri. Boembaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
6: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
7: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
8: Artie Bartie.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: kom, even serieus nu.
1: Ja. Roept Piet Piraat het keiluid uit, dan zit er een spook in zijn kajuit.
2: Maar nee, Bertus Bandiet. Een echte kapitein zal niet snel bang zijn.
1: Niet snel, maar toch wel.
0: Ja, kom, onthoud het nu maar goed.
1: Ja, oké.

0: Je luistert naar de wereld van Studio 100 met belangrijk nieuws. Hoor jij Boomba op de radio? Ga dan heel snel naar de website van Hallo Kids Radio en maak kans op een voorleesboek van Boomba.
1: Yes!
0: Kijk op hallokidsradio.nl en klik op het plaatje win. Aan het einde van deze week maken we de winnaars bekend. Winnen doe je bij Hallo Kids Radio.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3 uur.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: De leukste muziekmix. Hallo Kids Radio.
1: Hooggeëerd publiek, vanuit het Efteling Theater presenteren wij u de Weerman

0: en weet te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live!
1: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoe Lanes. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoe Lanes kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk.
8: Ja! Yeah!
9: Dit is Hallo Kids Radio.
10: Kom Jana, het is zover.
11: Ja, ik heb er zin in.
10: We gaan...

0: is toch superleuk, Janna?
1: Ja, Sa, ik geef het wel 100.000 dikke duimen omhoog.
2: De leukste kidszender van Nederland.

Per ongeluk vielen de wachters toch in slaap. En de sterrenveeën ontsnapten. Zo snel als ze konden. Maar na een paar nachten kwamen ze alweer terug. Want ze misten de vijver.

0: terug.
1: Hey, ze zijn weer terug.
0: Wie
1: had dat nou gedacht, zeg. Wat een verrassing. Wat leuk, meisjes. Het is hoog tijd voor een feestje.
0: Ja.
2: Een feestje.
1: Jongens, jongens, meisjes.
3: Kids Radio, ik vind jullie het allerliefste. Groetjes, Felix.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind

0: jongens en meisjes, hier spreekt jullie piloot, Jules de Muis. En dit is mijn co-piloot, Julia.
1: Hallo allemaal.
0: Leuk dat je vliegt met JLM. Zijn jullie klaar om op te stijgen? Riem en vast, daar.

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoeleens. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa is Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
2: Roger.
4: Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoeleens kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
5: Dit is Hallo Kids Radio.
6: Hallo Kids Radio.
5: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: just might. Hier hoor je de beste muziekmix, speciaal voor jou. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Turbo, let's come together.
2: Hello papa, hello papa.
1: It's not.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: Dirk.

0: De Chinese nachtegaal. De keizer van China had een prachtige tuin. En groot. Zo groot dat maar weinig mensen ooit het einde ervan hadden gezien. Niet alleen zijn tuin was prachtig en groot, maar ook zijn paleis. Op het paleis werd net de thee geserveerd, toen de deuren van de theezaal openvlogen en de kapelmeester hijgend binnenkwam rennen.
1: Hoogheid, hoogheid.
2: Wat is er, kapelmeester? Zie je dan niet dat ik geniet van een kopje pure thee?
1: Hoogheid, ik heb zojuist een boek gekregen over muziek in het dierenlijk. En er staat in dat het mooiste geluid ter wereld afkomstig is van de Chinese nachtegaal.
2: Nachtegaal? Chinese nachtegaal? Maar daar heb ik nog nooit van gehoord. Vertel eens.
1: Geisel, ik heb er net zo min van gehoord. Daarom ben ik ook meer gaan lezen over die nachtegaal. Iedereen die China bezoekt, schijnt hem te kennen. Ze vinden hem de mooiste attractie van ons lijk. Ze zeggen, hij zingt zo prachtig dat je in de zevende hemel waant.
2: Wat? Dat is toch ongehoord? Hoe kan het zo zijn dat ik het allermooiste van mijn eigen rijk niet ken?
0: De keizer keek om zich heen naar de gasten waarmee hij thee zat te drinken.
2: Heeft één van jullie ooit gehoord van een Chinese nachtegaal? Blijkbaar niet. Wat doe je hier nog, kapelmeester? Ga hem voor me zoeken. Als hij echt zo mooi zingt, dan moet hij komen zingen op mijn verjaardagsfeest.
0: De kapelmeester ging direct aan de slag, want de keizers verjaardag was al over 2 dagen.
1: Baron, heeft u ooit een nachtegaal in de tuinen van het paleis gehoord?
3: Nee, ik heb nog nooit van zo'n vogel gehoord.
4: Ik ook niet, maar als de keizer het wil horen, dan wil ik het ook horen.
1: Glavin, wilt u mij alstublieft zeggen dat u de nachtegaal kent?
5: Helaas, kapelmeester. Ik vind vogels vies.
1: Ik durf het bijna niet te vlagen, maar Glav?
6: Nooit van gehoord. Maar als de keizer die vogel wil horen, dan wil ik dat ook.
0: Zo ondervroeg de kapelmeester het hele hof. Maar niemand kende de nachtegaal. De dag van het verjaardagsfeest was aangebroken en de kapelmeester zocht in zijn wanhoop zelfs contact met de allerlaagste bediende, het jongste keukenmeisje.
7: O ja hoor, ik nachtegaal wel ken.
1: Jij? Jij kent? Jij hebt de nachtegaal wel eens horen zingen?
7: Ja hoor, zo vaak. Als ik mijn oma eten breng, kom ik op de luchtweg door het bos. Dan ik altijd zitten bij boom luisteren.
1: Oh, wat gebeurt er dan? Vertel!
7: Oh, vergeet al problemen. Al ineens veel mooier.
1: Meisje, ik zal zorgen dat jij een flinke beloning krijgt als je me helpt om hem te vinden. Ik laat je benoemen tot kokin. En je mag 1 keer in de maand kijken naar hoe de keizer eet.
0: Dat klonk het keukenmeisje als muziek in haar oren.
1: De keizer wil dat hij vanavond voor hem zingt op zijn verjaardag. Je moet mij helpen. Waar woont die nachtegaal?
7: In tuin van paleis.
1: Nou ja, zeg. Het moet niet gekker worden. In onze eigen tuin, nota bene. Nou, kom op. Hop, hop, hop, hop. De tuin in. Het feest begint.

0: Ze gingen de tuin in en liepen langs kabbelende beekjes en geurende bloembedden naar het einde ervan, het bos.
1: Stil eens, ik hoor hem. Wat een klachtig geluid voor zo'n vogeltje.
2: Nee, is koe. Wij moeten bos nog in. Kom.
0: Zonder enige angst stapte het keukenmeisje het donkere bos in en trok de aarzelende kapelmeester met zich mee.
1: Is dat hem? Hij klinkt zo schoon als een blulklikkel.
2: Is ook kikkel. Stil, wij bijna zijn. Wij zullen nachtegaal snel holen.
0: Ze kwamen bij een open plek. Op een tak zat een klein grijs vogeltje in het zonlicht te fluiten.
2: Kijk daar!
1: Hoe is het mogelijk? Zo'n klein afzichtelijk grijs vogeltje met de stem van de wereldberoemde zangeres.
2: Ik niet ken.
1: Nachtegaal, ik nodig je uit op de verjaardag van de keizer. Natuurlijk moet jij dan mee naar het paleis. Het is er prachtig.
0: De nachtegaal was het er niet mee eens. Zijn gezang klonk immers veel mooier in het bos.
1: Oh, jij wilt dat iedereen naar jou toe komt. De keizer gaat zijn verjaardag toch niet in een donker bos vieren. En vergeet niet, we hebben het hier over de keizer.
0: De nachtegaal stemde toe en landde op de schouder van de kapelmeester. En zo gingen ze terug naar het paleis.
3: Oh, waar blijft die nachtegaal nou toch?
0: Zuchtte de keizer. Op dat moment kwam de kapelmeester binnen samen met het keukenmeisje.
1: Geachte aanwezigen, mag ik uw aandacht? Met grote trots presenteer ik u, de Chinese nachtegaal.
0: De menigte week uiteen en daar was hij dan. Hij vloog door de grote zaal en zong het mooiste lied.
3: Oh, ik heb nog nooit zoiets ontroerends gehoord. De tranen staan in mijn ogen. Ik voel me zo gelukkig. Nachtegaal, dit is het mooiste cadeau dat ik ooit heb gekregen. Als dank wil ik je een paar gouden pantoffels schenken op nachtegaalformaat. Je moet voor altijd in mijn paleis blijven en voor me zingen.
0: Voor de nachtegaal doorhad wat er gebeurde, werd hij gevangen en opgesloten in een gouden kooitje. Vanaf dat moment zong de nachtegaal elke dag 2 keer voor de keizer. Zo ging het week in, week uit. Tot er op een dag een pakket werd bezorgd.
4: Hey, alsjeblieft, een geschenk van de keizer van Japan. En hier is het kaartje, majesteit.
3: Voor zijn doorluchtige hoogheid, de keizer van China. Een geschenk voor de man die alles al heeft.
0: Toen de keizer het pakketje opende, kon hij zijn ogen niet geloven. In de doos zat een nachtegaal. Maar geen echte. Nee, deze nachtegaal was gemaakt van goud, saffieren, robijnen en diamanten.
1: Nu kunnen ze samen zingen. Wat een prachtig geschenk!
3: Oh, dit klinkt helemaal nergens naar. Oh, vanaf nu luisteren we alleen nog maar naar de nachtegaal die ik heb gekregen van de keizer van Japan.
0: De echte nachtegaal was diep bedroefd dat hij niet meer nodig was. Omdat niemand meer aandacht voor hem had, zag hij zijn kans schoon. Hij keek nog 1 keer om en vloog weg.

0: Draai nog eens aan het sleuteltje. Ik wil hem nog één keer horen.
1: Zo ging het iedere dag.
0: Draai nog eens aan het sleuteltje. En nog eens. Nog eens. Wacht, ik doe het zelf.
1: Keer op keer luisterde hij naar de mooie liedjes van de nepnachtegaal. Maar na 2 weken vond de keizer deze mechanische nachtegaal toch wel saai worden. Hij floot maar 3 verschillende deuntjes.
0: Waar is de echte nachtegaal? Hij moet terug. Ik wil hem weer horen. Mijn vingers doen helemaal pijn van het opwinden.
1: Nu pas kwamen zij erachter dat de echte nachtegaal er vandoor was gegaan.
0: Oh, de brutaliteit. We gaan zonder iets te zeggen. Wat een ondankbaar schepsel.
2: Maar gelukkig hebben we de nepnachtegaal nog. Zal ik hem nog een keeltje opwinden?
0: Ja, goed. Doe jij maar. Ik krijg het niet meer voor elkaar. Doe nog maar een keer Radetzky Mars.
2: Ach ja, en deze is ook veel betrouwbaarder. Je weet tenminste bij die neppert welk duntje die gaat zingen.
1: Zo ging er een jaar voorbij. Toen op een dag de gouden nepnachtegaal kapot ging. Er kwam alleen nog maar een vals gepiep uit zijn snavel. En uit zijn rug bungelde een veer.
0: Wat een ramp! Laat de hofarts komen!
2: Oh, de hofarts kan niets doen. Dit is een mechanische vogel, hoogheid.
0: Haal dan de loodgieter.
2: Hoogheid, bedoelt u niet een horlogemaker of zo?
0: Mag ook. Ja, haal die maar. Maar wel snel, ik moet vanavond de nachtegaal horen zingen, anders kan ik niet slapen.
1: Dus werd de horlogemaker erbij gehaald. Hij opende de nepnachtegaal en draaide aan alle radertjes en tandwieltjes in de hoop dat hij het weer zou doen. Maar niets hielp. Aan het einde van de dag waren er wel 10 horlogemakers langs geweest. Maar dit was zulk precisiewerk dat geen van hen goed genoeg was om de nachtegaal te repareren. Het hele rijk was radeloos. Wat moesten ze zonder de mooie gouden nepnachtegaal? Want niet alleen de keizer, maar het hele volk genoot van hem.
3: Nu was dat ding dus

0: geluk.
1: De keizer werd ziek van verdriet. Jaren gingen voorbij en het ging slechter en slechter met de keizer.
2: Gaat u maar weg, kapelmeester. Ik wil alleen zijn.
3: Maar, majesteit, er moet toch iets zijn wat we voor u kunnen doen?
2: Laat mij maar. Ik wil rusten.
1: De kapelmeester was de kamer nog niet uit of de dood verscheen, gevolgd door geesten.
2: Wie zijn jullie? Ga weg! Laat me alleen! Ga weg!
1: Plotseling klonk er een wonderschoon gezang in de slaapkamer. Daar op de vensterbank zat de echte nachtegaal uit volle borst te fluiten. De dood en zijn gevolg schrokken van de schoonheid van de muziek en vertrokken.
2: Je bent teruggekomen. Waarom?
1: De nachtegaal was de hele wereld overgevlogen. Maar waar hij ook kwam, hij bleef de keizer en zijn geliefde China missen.
2: Je bent net op tijd. Ik had de moed al opgegeven dat ik je ooit nog zou horen fluiten. Ik voel me al een stuk beter. Hoe kan ik je ooit bedanken? Zou je weer voor mij willen komen zingen? Niet als een gevangene in een gouden kooitje, maar als een vrije vogel. Maar ga nu maar terug naar je plekje in het bos. Ik weet dat ik je spoedig weer zal zien.
1: De keizer hing net uit het raam de nachtegaal uit te zwaaien toen de kapelmeester de slaapkamer binnenkwam.
4: De keizer, hij leeft! Hoe is dat mogelijk?
1: De keizer keek de kapelmeester aan en met een glimlach van oor tot oor zei hij:
2: Goedemorgen! Wat een prachtige dag is het vandaag!

0: Stap in de wereld van bijzondere dieren bij Doezoelains. Het leukste en meest voordelige uitje van Groningen. Beleef de dino's op de weerde, volg rondleidingen en nog veel meer. En het is ook voor oudere kinderen, dus jij mag ook mee, papa.
1: Nou, ik kan niet wachten.
0: Bestel nu jouw tickets op doezoe.nl.
2: Papa Charlie, what's your position over?
3: Papa Charlie, mijn papa heet Joost en we zijn op weg naar Aviodroom. Over.
4: Vlieg door de straaljager-expositie sneller dan het geluid en breng straalmotoren tot leven.
5: Roger
4: that. Ontdek een wereld vol vliegavontuur met meer dan 100 vliegtuigen en helikopters. Luchtvaartmuseum Aviodroom. Kijk omhoog, ontdek meer.
0: Bij Doezoelains kun je ook jouw kinderfeestje vieren. Dat wordt leuk!
6: Dit is Hallo Kids Radio.
7: Hallo Kids Radio.
6: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Anna Oma. Oh.
1: Volgens mij is er hier iemand jarig.
2: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
3: Ja, ja. Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!

'S morgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline.

0: De gelaarsde kat. Er was eens een molenaar met 3 zoons. Hij was heel arm. Eigenlijk had hij alleen maar een molen, een ezel en een kat. Op een kwade dag ging de molenaar dood en moesten zijn kinderen de erfenis verdelen. Dat is eenvoudig als je maar zo weinig hebt. De oudste zoon nam de molen en de middelste zoon nam de ezel. Die 2 besloten bij elkaar te blijven, omdat ze dan samen meel konden malen. De jongste zoon kreeg de kat en verder niets. Geen huis om in te wonen, geen geld om er een te kopen, niets.
1: Tja, daar sta ik dan met mijn kat, maar zonder bed en zonder huis, wat moet ik nou doen?
2: Meester, geloof het of niet, maar ik zal goed voor u zorgen. Ik ben niet voor niets de slimste kat in dit land. Doe precies wat ik u zeg en spreek me niet tegen. Geef me een paar laarzen en een grote jutezak.
1: Laarzen? We moeten een kat daarmee. Ik dacht dat je me rijk ging maken. Maar nee hoor, voorlopig moet ik alleen maar geven.
2: Ik dacht dat u me niet zou tegenspreken.
0: Dus gaf hij hem zijn laarzen en jutezak. De volgende ochtend ging de kat trots met zijn laarzen aan op pad. Op een prachtig groen veldje legde hij de jutezak met wortels die hij onderweg had gevonden open in het gras en ging hij een eindje verderop liggen doezelen. Na een poosje hupte er 2 konijnen in de zak. Vlug deed hij de zak dicht, gooide hem over zijn schouder en ging zo snel zijn laarzen hem konden dragen naar het paleis van de koning.

0: Kijkt u eens voor de majesteit met de complimenten van mijn meester, de markies van Carabas.
1: De volgende dag had hij fazanten in de jutezak. De dag daarna een koppel patrijzen en zo ging dat dag na dag. Totdat hij op een keer voor het paleis stond en de paleiswachter tegen hem zei dat de koning hem wilde spreken.
2: Goedemiddag, kat. Ik ben zeer vereerd met de lekkernijen die uw meester steeds laat brengen. Ik ken de goede man niet, maar ben inmiddels reuze benieuwd naar je meester. Breng me bij hem.
0: Dat is goed, majesteit. Ik ga vliegensvlug naar huis terug en zal u aankondigen.
1: De kat rende over de velden naar huis. Onderweg zag hij boeren werken op het land.
0: Zeg, van wie is al dit land?
3: Dit land behoort aan een machtige tovenaar. Hij bezit de mooiste akkers, de mooiste fruitbomen en het mooiste kasteel. En wij maar zwoegen.
0: Wel, zometeen komt de koning langs. Als hij jullie vraagt van wie dit land is, dan antwoorden jullie van de markies van Carabas. Als jullie dat niet doen, zal het slecht met jullie aflopen.
1: Overal waar de kat langskwam en waar mensen aan het werk waren, zei hij hetzelfde. Toen hij terug was bij de molenaarszoon, trok hij hem mee naar de rivier.
0: Haast u, meester. Trek uw kleren uit en duik in de rivier.
4: Ik wil niet in mijn blootje. Stel je voor dat iemand me zo ziet.
1: De kat keek hem boos aan. De molenaarszoon kon niet weigeren. En wat had hij te verliezen?
4: Ja, oké.
1: Met een grote aanloop sprong hij in de rivier. De kat verstopte snel de oude versleten kleren. Net toen hij dat gedaan had, hoorde hij het ratelen van de koets.
0: Help, help! We zijn beroofd! Help dan toch! Kan niemand ons helpen?
2: Hé, stop de koets. Dat is de kat van Carabas. Wat is er aan de hand, mijn vriend?
0: Mijn meester ging, zoals hij iedere dag doet, een duik nemen in de rivier toen er een stel rovers langskwam die al zijn kleren meenamen. Zo kan hij toch niet naar huis?
2: Nee, vanzelfsprekend kan daar geen sprake van zijn. Lakei, ga als de wiedeweerga naar het paleis en haal een mooi kostuum voor de markies.

0: Nadat de molenaarszoon was aangekleed en hij in het mooie kostuum van de koning naar de koets kwam lopen, leek hij wel een prins. Met zijn lange blonde lokken wapperend in de wind. De kat was buitengewoon trots op zijn meester. Maar de gelaarsde kat was niet de enige die zag hoe knap deze man was. De dochter van de koning keek door het raampje van de koets en werd op slag verliefd.
1: Wilt u ons vergezellen op weg naar uw kasteel? Dan kunnen we onderweg nog wat kletsen.
0: De kat rende intussen zo snel hij kon naar het kasteel van de tovenaar en klopte op de poort.
2: Tovenaar, ik wil u mijn complimenten maken. U heeft werkelijk de mooiste velden, de mooiste fruitbomen, de helderste beken die ik ooit heb gezien. Het kan toch niet zo zijn dat u ook het mooiste kasteel heeft dat ik ooit heb gezien?
3: Wel zeker bezit ik het mooiste kasteel. Zoveel pracht en praal heb jij nog nooit gezien. Kom binnen, dan zal ik het je tonen.
0: De tovenaar schepte op over wat hij allemaal had en toen hij daarmee klaar was, begon hij op te scheppen over wat hij allemaal kon. De kat lachte minzaam.
2: Ik ben diep onder de indruk, maar met alle respect. Het is toch helemaal niet moeilijk voor een tovenaar als u om zich in een paard te veranderen of in een tijger. Die zijn allemaal even groot als u. Maar u bent natuurlijk pas echt een groot tovenaar als u zich kunt veranderen in een konijn. Of nee, wacht. In een muis. Die is nog kleiner.
3: Wat denk je wel? Mij een beetje uitlachen?
4: Ja, natuurlijk kan ik dat.
3: Ik zeg je, ik ben de beste.
0: Met veel geknetter en tovergesis veranderde de tovenaar zichzelf in een muis. En binnen een seconde had de gelaarsde kat hem te pakken en met huid en haar verslonden. Het blijft tenslotte een kat, ook al heeft hij laarzen aan.
2: Tja, tovenaar, jij mag dan het beste toveren. Maar ik ben de beste muizenvanger. Zo, en nu maar wachten op de koets.

0: Op datzelfde moment zat de molenaarszoon prins heerlijk in de koets van de koning en kon hij alleen maar naar de dochter staren. Ze was werkelijk prachtig.
1: Wat een prachtige korenvelden liggen hier. Van wie zouden die zijn? Koetsier, stop eens even. Zeg boerenman, van wie is dit land waar jullie op werken?
0: De boeren schrokken zich een hoedje toen ze de koning zagen. Zou die vreemde gelaarsde kat dan toch gelijk hebben? Misschien kon hij ook wel toveren. Ze wisten nog precies wat hij had gezegd, dus gaven ze snel antwoord.
2: Alles wat u hier ziet is van de markies van Carabas.
0: Zo ging dat ook bij de maisvelden, de weilanden vol prachtige koeien en bij de fruitbomen.
1: Ongelooflijk, markies. U bent een machtig rijk man. Alles wat ik tot nu toe heb gezien is van u.
0: De molenaarszoon mompelde een onverstaanbaar antwoord. Hij had geen woord verstaan van wat de koning zei. Hij kon alleen maar staren naar diens prachtige dochter.
3: Kijk, daar staat uw kat. Hij wenkt ons. U wilt toch niet zeggen dat dit prachtige kasteel van u is?
4: Welkom in het kasteel van mijn meester, de markies van Carabas. Komt u verder, sire?
0: De koning was onder de indruk van alles wat hij zag. Er stond zelfs een feestmaal klaar in de eetzaal.
1: Mijn beste markies van Carabas, ik zie dat mijn dochter u bevalt. Ik vind het een eer als u met haar trouwt.
5: Dodo, graag... Oh, sire.
0: Niet lang daarna vierden ze het trouwfeest. De molenaarszoon die begonnen was met alleen een kat, had nu alles wat zijn hartje begeerde. En de kat? Die droeg nog steeds laarzen, al waren ze nu van het mooiste leer met fluwelen randjes. En zo nu en dan ging die ook nog op muizenjacht om het niet te verleren. Want dat blijft zo in de dierenwereld. Een kat blijft een kat.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rienske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: muziek, minder schermtijd. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Ik ben ezel van tafeltje dikje. En de toverspreuk ezeltje strikje.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

0: Radio.
1: Hoi, ik ben Stella Polleman en ik kom uit Capelle. En ik vind Kids Radio heel leuk.
2: Woehoe! Yo, yo, go, go, yo, yo.

0: Als wij zingen Waar ga je heen, dan zingen jullie...
1: Zo alleen, zo alleen.
0: Precies. En als wij zingen Zing jij er lustig op los, dan zingen jullie...
1: In het bos, in het bos.
0: Precies. Even oefenen.

0: Ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.

0: of heel erg vlug.
1: Hallo, luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

Het is alweer voorbij. Dikke vette pech voor mij. Opa en oma die zijn zo moe. Maar volgende maand mag ik toch weer...

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker. Want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen. Doei!

0: 4, 5, 6. Hé, waar is de laatste nou?
1: Kiekeboe!
2: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
3: Ja, dat vind ik ook.
4: En ik ook.
5: Kids Radio is cool!
6: Kids Radio is echt super!
7: Kids Radio is de leukste zender ooit! Doei!
8: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
9: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
10: Dit is Hallo Kids Radio.

ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: lekker hapje.
1: Jullie.
2: Lekker hapje.
0: Lekker hoor.
2: Lekker hapje.
0: Ooit was ik als moeder geit verkleed, waardoor een geitje de deur opendeed. Lekker hapje. Jullie.

0: overige.
1: Roodkapje, ik hou je echt niet voor het lapje. Snap je, je bent zo'n lekker hapje.

0: om op te vreten. Ja, sorry hoor. Wolven moeten ook eten.
1: Ik vind Roodkapje helemaal geen lekker hapje. Ik vind Roodkapje gewoon een heel lief meisje.
2: Ja, dat vind ik ook.
3: Hallo, wij zijn Leonie en Marit.
4: En wij wensen iedereen een hele fijne dag.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.
1: Onze

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop de leukste muziekmix.
2: Hallo Kids Radio.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

naar jullie radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Thijs en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien we Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio. Yeah.